Meneer president van de Republiek van Finland, die toen de Nutani zijn van de kant. Meneer Mideau, wat voor een politiek. Nu niet zo, want dan die hele loon politiek. Meneer Jacques Volun in Linde, die in een kerst en economieke, niet van de Schoenbroek, arm van de Narva in Linde, en van alle zijn mandaat arm. Men gaf je naar de wouw aan Monzi. Nias en naar de wouw aan Pilaminen, Champaaretten. Gouvernementen, zien we politiek. Jaren naar de medische technicien en dat zanker. Is dat ik het volume in Linda? Die een virreische Pyreneeën. Rima de gas. Mat Piaï. Arjan Piwau. Aan. Pidur in die. Die Pyreneeën zieken. Aan het Afaline. Sinufala Jenne van Volk.